Ja, nu hebben we mamma daar weer zo station dat gekomen in mesjesteer nu en hele deer. Ik had weer van morgen aan begin, we zijn zo de mamman, en Peter William Haberg en Anno Haberg, som zingen.